0: sprengen deine Boxen.
1: Radio Norte International.
2: R&I Date, de eerste date. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
3: Muziek op je radio.
2: Hitwaves.

band bracht in 1981 het conceptalbum Time uit. En dit album gaat over een man uit de jaren 80 die in het jaar 2095 belandt en niet meer terug kan. Het nummer was destijds de eerste single uit dat respectievelijke album en het werd meteen ook een gigantisch grote hit. ELO, oftewel die Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Luisteraars, een heel goedemiddag. Zet de radio een klein beetje luider, want dit is alweer een nieuwe aflevering van Hitwaves. En ook vandaag zijn we er weer tot 4 uur hier op Radio Noordzee Internationaal.

1989 uitgebracht als de derde single van het album Like a Prayer. Na de controversiële singles Like a Prayer en Express Yourself kwam Madonna op de proppen met deze single. En aanvankelijk wilde ze dit nummer niet toevoegen aan het nummer, omdat ze het te vrolijk vond in vergelijking met de rest van het album. En vrolijk of niet, het werd wel wereldwijd een bijzonder grote hit. Madonna en Cherish. Come.

0: behoorlijk vakantiegevoelens van krijgt. En deze plaat doet mij spontaan denken aan de periode dat ik voor de radio heb gewerkt aan de Spaanse Costa Blanca. Muziek van Fantastiek. En van de Spaanse zon aan de Costa Blanca meteen door naar de Italiaanse kust. Hier is de nieuwe single van Giovanotti.
1: Jo van Limburg. Keihard. De lekkerste.

Kent u waarschijnlijk nog van zijn grote hit Libera L'Anima uit 1991, weet je nog wel. En enkele weken geleden kwam hij met deze nieuwe single op de proppen. Het is een samenwerking met Alfa, een van de meest geliefde en veelzijdige figuren in de nieuwe Italiaanse popmuziek. Een stralend ritmisch nummer vol beweging en open horizonnen. Ik heb hem onlangs meegebracht uit Italië en ik ben eigenlijk eens benieuwd of het nummer ook hier in de hitlijsten gaat geraken. Giovanotti en Buon Vento.

Dit was Street Life van de Crusaders en Randy Crawford. Heerlijk slenteren door de broeierige, swingende winkelstraten in de grote stad. Maar laten we eerlijk zijn, met de zomerse temperaturen van de afgelopen maand

0: Ze is van mij.
1: De vlinders fladderen er lustig op los in dit nummer van Doe Maar. Dit was sinds een dag of twee. Heel leuk natuurlijk, die prille zomerliefde. Maar we weten allemaal wat er gebeurt als je net iets te hard van stapel loopt, nietwaar? Zo tijd nu om die Hollandse romantiek in te ruilen voor een...

De zevende single van deze Britse meidengroep en uitgebracht eind 1982. En met die herkenbare pompende baslijn en die flinke dosis blazers bestormden ze enkele maanden later in 1983 de hitlijsten en lieten ze zien hoe pop en ska perfect samengaan. Een heerlijke, energieke throwback die nog altijd uitnodigt om mee te knippen met je vingers. Destijds hun allergrootste hit, de Belstar.

Wat een heerlijke, zwoele soul-vibes van Millie Jackson hier op de radio. En zij weet het zeker, my man is a sweet man. Prachtig natuurlijk, zo'n zoete zomerliefde die je de hele dag door ijsjes en cocktails kon brengen aan je lichtbedje. Maar pas op, want de wind kan heel snel draaien. Maar daar gaan we uiteraard niet van uit. Zo, en voor de volgende plaat ruilen we het warme strand in voor de ruige, mistige heuvels van Schotland. Handen in de lucht, dit is One More Time met Highland.

0: One Hit Wonder gesproken. Dit was er zo eentje. In oktober 1992 uitgeroepen tot Veronica Alarmschijf. Het nummer werd destijds geschreven door Pieter Grunval en ademde de sound van ABBA. Wat natuurlijk niet zo vreemd was, want Peter is namelijk de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Benny Andersen van ABBA. De plaat werd een internationale hit en geraakte op nummer 1 in verschillende landen, waaronder België en Nederland. One More Time op de radio en Highland.
1: Hitwaves. Hitwaves. Jo van Limburg.
2: From the capital of the South. R&R.

0: Zoveel jaren later kunnen de clubs wereldwijd opnieuw helemaal losgaan op deze nieuwe versie van dit nummer. Felix Jan en Cascade geven de hit een totaal nieuwe invulling met een mix van retrofunk, new house en dancepop. Dit was Boy, You Turn Me.
1: Radio Noordzee Internationaal, het station waar muziek in zit.
2: Geluid van de Mevo 2 op middengolf, kortgolf en FM, nu via streaming audio.

Zo, even wat folklore hier op de radio. Je waant je zo op het een of andere middeleeuwse zomerfestival. En als je hier in Vlaanderen dit nummer waar dan ook maar durft te draaien, dan staat meteen heel de tent op zijn kop. Het nummer vond eigenlijk zijn oorsprong in de Vlaamse middeleeuwse muziek. En ik ben helemaal fan. De Belgische band Lies uit 1998 met

april van dit jaar verscheen hun nieuwe album Exit en dit nummer bouwt duidelijk verder aan hun verhaal. Het nummer beschrijft de periode waarin zanger Mathieu 2 jaar lang in Amsterdam woonde. De terugkerende reis tussen Amsterdam en Antwerpen staat centraal en mankeert een fase van afstand nemen, heroriëntatie en inzicht. En die kenmerkende sound van de band, gecombineerd met die typische mysterieuze teksten, het is bijna alsof je zelf door de verlichte straten van Amsterdam wandelt, terwijl de stad langzaam tot rust komt.

Als we het over tijdloze elegantie hebben, wel dan staat deze man volgens mij op eenzame hoogte. En een beetje romantiek kan dan ook niet ontbreken in deze uitzending. Dit was Engelbert Humperdinck met Quando, Quando, Quando.

steeds een ijzersterke combinatie. De tijdloze magie van Elton John versmolten met de moderne popenergie van Dua Lipa. Het is een concept dat simpelweg niet kan falen. Het voelt als een klassieker in een nieuw jasje. Eentje die je meteen weer de vrolijke dansvloer vibes geeft. Ongeacht waar je bent. Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Goed, en dit was het dan ook alweer voor deze zaterdag. Dit was het weer alweer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en volgende week zaterdag dan zijn we er gewoon weer terug met een nieuwe lading leuke platen. Uiteraard hier bij Radio Noordzee Internationaal. Heel graag tot volgende week.

0: van Egmond.
1: Zes nieuwe binnenkomers, zeven stipnoteringen in de Miami Go Top 50 van 23 juli 1977. Op 21 vonden we Jeanette met Pocket Teva. Kenny Rogers op 20 met Lucille. In de vierde week van 23 afkomstig. De Gibson Brothers in de achtste week van 28 naar 19 met Come to America. In de zevende week de Mark & Clark Band, de One Down Piano Man, van 5 naar nummer 18. En net hoorden we Jean-Michel Jarre, Oxygen, nummer 4. 17. En meer staat er niet bij, het aantal weken en waar die vandaan komt. Ik had u al eerder verteld, dat is niet helemaal compleet af en toe die lijst. En dat geldt ook voor nummer 16. Johnny Guitar Watson and a Real Mother Fire.
2: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold?

eindelijk weer met 14 van uw lievelingsmelodieën. Het Smurfenlied en een opname van Wiltura. Weet je nog wel die avond in de regen van Cindy? Deze nieuwste LP van Duo Domino. Ook het onvergetelijke nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Duo Domino brengt ook een melodie van Corrie. Verder ook nog de Foxy Foxtrot, Leo, Tante Julia, Margrietje en ik geef je een roosje, mijn roosje. Haal ze vandaag nog voor slechts 109.

Prachtig toch? Jazeker wel. Lucifer op nummer 15 en de self-pity. Op nummer 14, die man, weet u wel, die niet zo goed kon pumpen. Pumpen in dit geval, kon hij eigenlijk wel, maar niet met de Big Fat Woman. Jotex, ain't gonna bump no more with no Big Fat Mama.

Space and the Magic Fly op nummer 13. We zijn bijna aangekomen aan de nummer 1 in de top 10 dan, van die top 50 van 23 juli 1977. 6 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. En dit vinden we in de vijfde week van 7 naar 12. Gezakt. Tony Sherman.

0: kledingboxer voor de mooiste herfstkleding nu extra voordelig. De kledingboxer heeft schitterende najaarsmode. Voor het hele gezin. Tegen plezierig lage prijzen. En u weet het, bij aankoop van een kostuum gratis kiezen uit een van al die andere modieuze artikelen uit de kledingboxer collectie. Zoals bijvoorbeeld een regenjas, japon, mantel of jeanspak. De kledingboxer, voordelig geboden voor het hele gezin in Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

Stewart. I don't wanna talk about it. Dat begrijp ik best wel. Maar moet je wel inkorten, want we hebben niet zoveel ruimte meer. Want we moeten nog een top 10 afhandelen. We eerst even op nummer 17 kijken. Jean-Michel Jarre en Oxygène Quatre. Op 16, Johnny Guitar Watson en A Real Motherfucker. Op 15, Lucifer met Self Pity. En op 14 vinden wij Joe Tex. Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Mama. 13, Space en The Magic Fly. Tony Sherman, S, in de vijfde week van 7 naar 12. En net in de vijfde week, Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It, van 16 naar nummer 11. En op nummer 10 vinden wij in de tweede week afkomstig van nummer 41. Mr. Walker Talkie en Be My Boogie Woogie Baby.

0: Eindelijk. De hits uit je jeugd. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Ze zijn terug.
1: Het leven is duur.
2: Niet in de vleescentrale Bloemen. Bloemen.
1: Altijd betere kwaliteit. Altijd voordeliger.
2: En nog meer. Bij Bloemens Vleescentrale extra lage introductieprijzen. En de specialist van de delicieuze vleeswaren Primus.
1: Het leven is echt minder duur voor wie de Vleescentrale Bloemen kent.
2: De Vleescentrale Bloemen. De Loop Christi aan de Oude

hebben wat hits gehad. Hè. Dit was er ook eentje op 23 juli 1977 in de Mimigo Top 50. Voor de tweede week van 31 naar nummer 9 en met recht dus een stipnotering. Mama, mama, mama, mama, Sita. There's a whole lot of lovin'. Dat was een doorbraak toen in de tijd. We gaan in de zesde week kijken, of in dit geval luisteren, in dit geval kijken naar die top 50. Als je kijkt op de Facebookpagina natuurlijk. En luisteren naar de nummer 8 notering, afkomstig van nummer 9. Brian Ferry en Tokyo Joe.

Lou Rawls in de zevende week van 13 naar 7. See you when I get there. En dan komen we in de elfde week tegen van 15 naar nummer 6. Elkie Brooks en Pearl the Singer.

0: De Uptown Festival. Ja, dat had je toen in de tijd ook, hè, dat veel artiesten allemaal medleys maakten. En dat deden ze ook met de Uptown Festival. In de vierde week van 18 naar 5. In de negende week van 3 naar 4, Boney M. en Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest.

0: en zonen te Westervoort.
1: De firma Vermeer, Thijs en Zonen draait de klok 5 jaar terug. De firma Vermeer, Thijs en Zonen verkoopt trouwens alles met 30% korting. En daarop nog een korting van 20%. Dus vanaf nu alles aan de prijs van 5 jaar terug.
0: De firma Vermeer, Thijs en Zonen te Westervoort
1: is gevestigd aan de Boerenkrijglaan 164.
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
4: Via internet.

Met Stip in de derde week van 17 naar nummer 3. It's your life. 23 juli 1977. 6 nieuwe binnenkomers, 7 stipnoteringen. En dit staat op nummer 2 in die Mimico Top 50. The Internationals. Young and in Love.

0: in Tim van Egmond.
1: En u krijgt van mij een overzicht. Op nummer 10 met Stip, Mr. Walker Talkie met Be My Boogie Woogie Baby. Ook met Stip op nummer 9, de Guys and Dolls met Mama Sita. Op 8, Brian Ferry, Tokyo Joe. Op 7, Lou Rawls, See You When I Get There. Op 6 met Stip, Elkie Brooks, Pulse Singer. En op 5 ook een Stip, Shalimar en de Uptown Festival. En Boney M. Op nummer 4 met Ma Baker. Smokey, It's Your Life met Stip op nummer 3. En op nummer 2, The Internationals en Young In Love. Op nummer 1, Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Dit was hem dus voor vandaag. De Miami Go Top 50 van 23 juli 1977. Volgende week spreken we elkaar weer als u afstemt. En tot die tijd pak ik mijn biezen.